0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom het vanaf Dannenbaai. Dannenbaai het die aansluiting wat bezig begin raak. Verder lyk het redelijk vry vloeiend en kom het. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, bezig waar jy afdraai van die N2 af, daar by Hartenbos self en dan ook so by Voorbaai. Dan kyk ons by Kleinbraak en Grootbraak, vry vloeiend op die oomlik. By die lughawe lyk het goed, as jy inkom van die Wildernisse kant af, daar die S'e op het Map of Africa waar het begin bezig raak, Nysna weg, wat ook begin bezig raak, vooral nader aan die skole, met die aflaaitanker vanoggend, daar die Headlands by die golfbaan verby op die oomlik nog redelik vry vloeiend. Hoor jou toe in die Kwapas, is dit vry vloeiende verkeer.
0: 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Maar uit die kwapas is het nog vry vloeiende verkeer is bezig by die golfbaan op die N12 as jy inkom vanaf Wildernis is het daar na Victoria.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Maar ja, toen ek wat pas, is het nog vrij vloeiende verkeer is bezig by die golfbaan op 1-12, as jy inkom vanaf Wilderness, is het daar na Victoria Heights, Victoria Baai se afraai, Victoria Heights se kant toe, by die cirkels is het bezig, dan van Madiba af, op Nysnaweg is het bezig in dorp toe, ons kyk dan Hope, daar die cirkel daar by York, en die R102 is bezig daar, by die lughawe voor die lughawe self, dan Grootbrak, voor die dekke voorby waar die bezig is, Kleinbrak lyk redelik vry vloeiend, in Mosselbaai, is ingevra op Dannebaai, is het bezig by die Dannebaai kruis, en so ook by Heiderand Extension, en dan in Heiderand se twee grote aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos, is het bezig by van die N2 afdraai daar by Garden Walk Mall, en ook bezig daar deur Bayview en voorbaai op die R102.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Ons kyk aan die internationale dag, dus onder andere is het bijdag vandag. Wat een wonderlijke dag om te vier, bije wat natuurlijk verantwoordelijk is vir bestuiving van meeste van ons vruchte en blomme. En dan ook die heerlijke hening wat hulle vir ons gee. So bijdag vandag, kyk waar jy 'n bietjie van 'n bijdrage kan doen. Meeste bije is nie korfbije nie. So dat is eindelijk enkel lopende bije wat in die veld rondvlieg en so aan. So help maar 'n bietjie uit, los so 'n bietjie suikerige waterkie iewers te vir 'n bij om te kan drink. Dan is het ook vandag International Streaming Day. Nou sê, ons allemaal wat hier is dan maar iets stroom. Dan is het so deurkyk, sien ook International Numeracy Day. Wat een dag om te vier. Nou, hoe gaan het met jou en die tel van goed wiskunde doen? Ja, dis daai dag. Dis ook dan Internationale Biemillionaire Day. Droom maar daar oor, as jy nie een kan wees nie. Hoekom nie? Dis amper dieselfde. Volgende het ek vir jou, droom jy nog van my, van Gerard Stein?
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.

0: jy.
1: Rick is nou Biggie Tate, net ek en jy. En voordat het Pieter Koen vir ons gesing, vriende is hier om te bly. En is nou so min of meer amper 22 minute voor 12. Natuurlijk 12 uur weer tyd, of net na 12, na die 12 uur nuus. Tyd vir Henrique om jou geselskap te hou. Maar ek het jou nou beloof, iewerster gaan ons so rakerige enetjie inwerk. En dis nou sikke tyd. So bietjie Tenacious D wat maak of hulle iemand anders is. Geniet hom.

0: Adnes na traject af, nou kan ek wapas teen die berg, dis erg graaf, ruim het le nog ver.
1: Nesta, 90.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: I wish I'd done.
1: Key West vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Vroeger so 2 ure terug was daar ook kort video wat geplaas is op die Oudtshoorn Koerant se Facebook blad oor beeldmateriaal van die Meiringspoort wat vanoggend weer onder water was nadat die groot rivier afgekom het en die kort video's is ook daar gedeel. Op daardie moment kom ons kyk gou vinnig na die paaie wat nog gesluit is. Meiringspoort is nog steeds gesluit. Die R62 avontuur na Ooskaap, Belangkloof gedeelte is nog steeds gesluit. Dan ook Oudtshoorn na die Kango Grotte is gesluit. Uniondale Poort en Town, Uniondale area is ook dan nog steeds gesluit en dan Kyko bo Langkloof area, Hassendjag bo Langkloof area, Middelplaas Oudtshoorn gedeelte, Leroestasie Oudtshoorn gedeelte, Van Wykskraal Oudtshoorn gedeelte, Kamanasiedam daar in Oudtshoorn en die Swartbergpas is ook nog steeds gesluit.
2: Hier om te bly.
1: Is 3 minute voor 2, later weer loer om te kyk na van daardie paaie wat nog steeds gesluit is, so tussendeur die musiek vir jou deurwerk nie. Desmond Wells, onthou my, neem ons daar die nuus op die uur om 2.

0: strand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Saartjie met Langpad, gepraat van pad, kom ons kyk na die paaie wat nog gesluit is, later gaan Vlei, Potgieterspoort, Oudtshoorn gedeelte, Doringkloof, Calitzdorp gedeelte, Vleirivier, Calitzdorp gedeelte, en dan ook Gys daar in Calitzdorp gedeelte, wat nog steeds gesluit is van die stormweer wat ons week terug of wat ervaar het. Dis 2:44, hier is Enrique Iglesias, Taking Back, My Love.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM.

zo op je knieën. En het voelt soms heet niet opgestaan. Kom mee en ik klap voor jou weer neer.

Jy, vanaf die album wat my een volsla rock fan gemaakt het, die 1991 album Waking Up the Neighbors. Natuurlijk was dit Bryan Adams geweest met So Far So Good. Nou ja, tyd vir jou vars gedachte Vrydag. En hierdie uit die pen van Frank Lloyd Wright, wat gesê het, beskou dit as ewe begeerlik of jy een henhuis bou of een kathedraal.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra.

0: Elvis Blue en Shine, goeienaand en welkom in ons Kore Kersom dit tot en met 9 uur vanavond. Dit is in 6 en 7 vat ons lekker rustig. En dit is in 7 en 9 verskye feite oor verskye onderwerpe. En ons is besig met ons tydkapsule segment van verskye feite oor verskye onderwerpe. Waar ons terug in tyd gaan tot en met ons min of meer op datum is. Afhangende van hoe baie geskiedkundige en noemenswaardige goed gebeur het. Tot en met vandag toe. Maar nou eers terug naar die muziek. Franje Du Plessis na met My Lief.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM